heta kwam heta na heta me ma khaya long twa te o ve heta me na vas pa te yesu ne.